In de polder, aan het water of in de stad. Beveland raakt je. Streekomroep de Bevelanden.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Warffum. Het is nog onduidelijk of er door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: 105 SOBFM.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Warffum. Het is nog onduidelijk of we door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: 105 SOBFM.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Warffum. Het is nog onduidelijk of we door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige, aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. 105.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
2: VVD-leider Jessel Gus heeft gezegd dat ze bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker wil worden. Haar aankondiging komt in een periode van toenemende kritiek binnen haar eigen achterban. Leden zijn ontevreden over de kabinetsplannen en de samenwerking met de linkse partij PRO. Tijdens een ledenbijeenkomst in Veghel probeerde Jessel Gus samen met de fractievoorzitter de gemoederen te bedaren. Eind november moet tijdens het VVD-congres blijken of de rust binnen de partij is teruggekeerd. Amerikaanse president Trump heeft politiek commentator Katie Zakaria aangesteld als nieuwe perschef van het Witte Huis. Zakaria is een uitgesproken MAGA-aanhanger en werkte eerder onder meer voor Trumps mediabedrijf. Haar benoeming komt op een lastig moment, vlak voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Ze moet Trumps boodschap uitdragen, terwijl zijn populariteitscijfers nu tot een dieptepunt zijn gedaald. Het Verenigd Koninkrijk heeft een omstreden oranjemars in Noord-Ierland verboden. De minister voor Noord-Ierland gelast de protestantse tocht door katholiek gebied af nadat overleg mislukte. De mars zou voor het eerst in 28 jaar over de historische Gavagie Road trekken, wat leidde tot grote protesten. Katholieke bewoners ervaren de mars als intimidatie. Volgens de autoriteiten kon de veiligheid niet worden gegarandeerd. Drie Mexicaanse mannen zijn schuldig bevonden aan de moord op twee Australische broers en hun Amerikaanse vriend. 2 jaar geleden werden de drie toeristen doodgeschoten tijdens een surfvakantie aan de Mexicaanse kust bij Ensenada. De rechter noemde de mannen het slachtoffer van een uit de hand gelopen gewapende overval. Volgende week wordt de strafmaat bekendgemaakt. De mannen riskeren langdurige celstraffen.
0: SOBFM, weerbericht.
2: Dan nog het weer, wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. Aan zee soms hard, kracht 7.
1: Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
2: VVD-leider Jessel Gus heeft gezegd dat ze bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker wil worden. Amerikaanse president Trump heeft politiek commentator Katie Zagaria aangesteld als nieuwe perschef van het Witte Huis. Het Verenigd Koninkrijk heeft een omstreden oranjemars in Noord-Ierland verboden. 3 Mexicaanse mannen zijn schuldig bevonden aan de moord op 2 Australische broers en een Amerikaanse vriend. Het weer wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. Aan zee soms hard, kracht 7.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
4: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met Beverland.

0: SOBFM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De politie heeft vanuit een touringcar ruim 100 bestuurders betrapt op telefoongebruik achter het stuur. De zogenoemde boetebus reed over de A1, A50 en A28 in Oost-Nederland. Agenten konden vanuit de hoge bus goed in auto's en vrachtwagens kijken. Collega's op de weg hielden overtreders vervolgens staande. In totaal kregen 106 bestuurders een boete van €440. Ook moesten 4 automobilisten hun rijbewijs inleveren wegens te hard rijden. Eén van hen reed 182 km per uur. In Jemen is een grootschalige militaire operatie begonnen tegen de Houthi-rebellen. Regeringstroepen proberen met steun van Saoedi-Arabië gebieden langs de Rode Zee en rond de strategische zeestraat Bab el-Mandeb te heroveren. De Saoedische coalitie voert daarbij luchtaanvallen uit op Houthi-doelen. De gevechten zijn de afgelopen dagen verder geëscaleerd. De Houthis bestookten onder meer het vliegveld van Riyad. Daarbij kwamen 3 mensen om het leven. De strijd vergroot ook de zorgen over de internationale scheepvaart. Panama is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum lag in een dun bevolkt gebied in het zuiden van het land. Gebouwen en wegen raakten beschadigd en in 6 provincies viel de stroom uit. 2 mensen raakten gewond. Er zijn geen doden gemeld. Ook volgden tientallen naschokken. Het internationale vliegveld werd tijdelijk gesloten, maar is weer open. Het Panama-kanaal functioneert normaal. Een tsunami-waarschuwing voor meerdere landen is intussen ingetrokken. Op de luchthaven van Miami is een man betrapt met 10 levende vogels in zijn onderbroek. De 40-jarige Cubaan arriveerde vanuit Havana en verklaarde bij de douane dat hij geen dieren bij zich had. Agenten zagen een opvallende verdikking onder zijn kleding. In speciaal ingenaaide vakken vonden ze 6 plastic kokers met daarin 10 zangvogels. De man zei dat de dieren voor eigen gebruik waren. Hij wordt vervolgd wegens smokkel en moet later deze maand voor de rechter verschijnen.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Dan nog het weer, wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. Aan zee soms hard, kracht 7.
2: Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De politie heeft vanuit een touringcar ruim 100 bestuurders betrapt op telefoongebruik achter het stuur. De zogenoemde boetebus reed over de A1, A50 en A28 in Oost-Nederland. In Jemen is een grootschalige militaire operatie begonnen tegen de Houthi-rebellen. Regeringstroepen proberen met steun van Saoedi-Arabië gebieden langs de Rode Zee en rond de strategische zeestraat Bab el-Mandeb te heroveren. Panama is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum lag in een dun bevolkt gebied in het zuiden van het land. Op de luchthaven van Miami is een man betrapt met 10 levende vogels in zijn onderbroek. Het weer wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. Aan zee soms hard kracht 7. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
2: SOBFM, verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
4: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met Beverland.

0: SOBFM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Gemeenten en politie maken zich zorgen over jonge, deels uitgeprocedeerde Syrische asielzoekers die betrokken zouden zijn bij geweld en diefstal. In Arnhem werden na meerdere vechtpartijen 8 jongeren aangehouden. 3 mensen raakten gewond, onder wie een minderjarige die vermoedelijk werd neergestoken. Burgemeester Marcouche van Arnhem zegt dat enkele betrokkenen geen verblijfsrecht meer hebben. Gedwongen uitzetting is voorlopig nauwelijks mogelijk. Het Nederlandse jeugdbeschermingsstelsel moet dringend worden hervormd, zegt vertrekkend bestuurder Pim van Uggelen van Partners voor Jeugd in de Volkskrant. Volgens hem doorlopen kwetsbare gezinnen nu te veel verschillende instanties, waardoor belangrijke informatie verloren kan gaan. Ook ontbreekt vaak passende hulp, terwijl gemeenten die wel moeten leveren. Nederland telt 13 jeugdbeschermingsorganisaties, samen verantwoordelijk voor zo'n 32.000 kinderen. Van Uggelen pleit voor het aanspreekpunt per gezin en structureel geld voor de hervorming. In Katwijk zijn vannacht meerdere appartementen tijdelijk ontruimd vanwege een woningbrand. Het vuur brak rond 1:15 uit in het plafond van een portiekwoning aan de Koningin Wilhelminastraat. Er was veel rook die zich naar omliggende appartementen verspreidde. Rond 2:00 had de brandweer het vuur geblust. Niemand raakte gewond. Nadat de woningen waren gecontroleerd en geventileerd, mochten de bewoners van de brandweer weer naar huis. De Amerikaanse president Trump heeft fel gereageerd op de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan Navi Pillay. Trump noemt de keuze gênant en zegt nooit van de Zuid-Afrikaanse jurist en mensenrechtenverdediger te hebben gehoord. Volgens hem had de prijs naar de VS en naar hem moeten gaan. Pillay krijgt de onderscheiding voor haar inzet voor het internationaal recht en de vervolging van oorlogsmisdaden.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Dan nog het weer, wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. Aan zee soms hard, kracht 7.
2: Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Gemeenten en politie maken zich zorgen over jonge, deels uitgeprocedeerde Syrische asielzoekers die betrokken zouden zijn bij geweld en diefstal. Het Nederlandse jeugdbeschermingsstelsel moet dringend worden hervormd, zegt vertrekkend bestuurder Pim van Uggelen van Partners voor Jeugd in de Volkskrant. In Katwijk zijn vannacht meerdere appartementen tijdelijk ontruimd vanwege een woningbrand. De Amerikaanse president Trump heeft fel gereageerd op de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan Navi Pillay. Hij noemt de keuze gênant en zegt nog nooit van de Zuid-Afrikaanse jurist en mensenrechtenverdediger te hebben gehoord. Volgens hem had de prijs naar hem moeten gaan. Het weer wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. Aan zee soms hard, kracht 7. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
2: SOBFM, verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
4: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met Beverland.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gras hoeven slapen. Een nacht eerder brachten daar nog 20 asielzoekers in de regen de nacht door. Vrijdagavond zijn 150 mensen per bus naar een tijdelijke nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht. Die locaties zitten nu vol. Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over. Op een evenemententerrein in Bijlen komen tenten met slaapplaatsen voor 200 mensen. Op de A58 bij Tilburg is vannacht een voetganger om het leven gekomen. Het slachtoffer wilde vermoedelijk de snelweg oversteken en werd aangereden door een vrachtwagen die niet meer kon uitwijken. Meerdere hulpdiensten kwamen naar de plaats van het ongeluk, waaronder een traumahelikopter, maar hulp mocht niet meer baten. De snelweg werd tijdelijk afgesloten. De politie onderzoekt waarom de persoon op de snelweg liep. De identiteit is nog niet bekendgemaakt. Door vermoedelijke sabotage rijden vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven is vannacht brand gesticht in een technische ruimte. De deur bleek opengeslepen en binnen werden smeulende kabels aangetroffen. De brandweer heeft het vuur bestreden en de politie onderzoekt wie verantwoordelijk is. ProRail weet nog niet hoe groot de schade is. De spoorstoring duurt in ieder geval de hele dag en mogelijk nog langer. In de VS groeit de kritiek op het plan om een militaire executie rechtstreeks uit te zenden. Nidal Hassan moet op 3 december door een vuurpeloton worden geëxecuteerd. Hij doodde in 2009 13 mensen op de legerbasis Fort Hood. Minister van Defensie Hegseth kondigde een livestream aan, maar president Trump zegt dat daarover nog geen definitief besluit is genomen. Zowel democratische als republikeinse politici noemen een openbare uitzending barbaars.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Dan nog het weer, wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind, aan zee soms hard, kracht 7.
2: Tot zover het radio nieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gas hoeven slapen. Op de A58 bij Tilburg is vannacht een voetganger om het leven gekomen. Het slachtoffer wilde vermoedelijk de snelweg oversteken en werd aangereden door een vrachtwagen die niet meer kon uitwijken. Door vermoedelijke sabotage rijden vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft. In de VS groeit de kritiek op het plan om een militaire executie rechtstreeks uit te zenden. Het weer wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind, aan zee soms hard, kracht 7. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
2: SOBFM, verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
4: Thuis, op je werk of onderweg. 105.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. In een reactie op het bericht dat de VS diesel gaat kopen van Rusland, dat kwam terwijl gisteren werd overlegd over het beëindigen van de oorlog, heeft Zelensky gezegd te denken dat zijn team als rookgordijn werd gebruikt. In Miami werd volgens Reuters 6 uur lang gesproken met een Europese en Amerikaanse delegatie, volgens een bron onder andere over toekomstige veiligheidsgaranties van Europa voor Oekraïne. Steve Witkoff noemde het overleg een constructief gesprek. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gras hoeven slapen. Een nacht eerder brachten daar nog 20 asielzoekers in de regen de nacht door. Vrijdagavond zijn 150 mensen per bus naar tijdelijke nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht. Die locaties zitten nu vol. Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over. Op een evenemententerrein in Bijlen komen tenten met slaapplaatsen voor 200 mensen. Door vermoedelijke sabotage rijden vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven is vannacht brand gesticht in een technische ruimte. De deur bleek opengeslepen en binnen werden smeulende kabels aangetroffen. De brandweer heeft het vuur bestreden en de politie onderzoekt de zaak. ProRail weet nog niet hoe groot de schade is, maar de storing gaat vandaag de hele dag duren en mogelijk nog langer. En steeds meer mannen gebruiken het middel finasteride tegen haaruitval. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen. 3 jaar geleden waren er zo'n 10.000 gebruikers en vorig jaar al 5.000 meer, meldt RTL Nieuws. Artsen waarschuwen voor bijwerkingen zoals een lage libido, erectieproblemen en somberheid. Er zou zelfs een verband zijn met suïcidale gedachten. Finasteride is er alleen op recept en zit niet in de basisverzekering.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, eerst buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag vooral in het noorden veel regen en mogelijk onweer, hagel en windstoten. Bij een aan zee krachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In een reactie op het bericht dat de VS diesel gaat kopen van Rusland, dat kwam terwijl gisteren werd overlegd over het beëindigen van de oorlog, heeft Zelensky gezegd te denken dat zijn team als rookgordijn werd gebruikt. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gras hoeven slapen. Vrijdagavond zijn 150 mensen per bus naar tijdelijke nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht. Door vermoedelijke sabotage rijden vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft. En steeds meer mannen gebruiken het middel finasteride tegen haaruitval. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen. 3 jaar geleden waren er zo'n 10.000 gebruikers en vorig jaar al 5.000 meer, meldt RTL Nieuws. Het weer, eerst buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag vooral in het noorden veel regen en mogelijk onweer, hagel en windstoten. Bij een aan zee krachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 105.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. Het werd gisteren al voorspeld door inkoopcollectief United Consumers en is nu een feit. Een nieuwe recordprijs voor een liter benzine. De adviesprijs voor euro 95 ging vandaag opnieuw omhoog van 2,72,8 gisteren naar 2,73,2 vandaag. En dat is meer dan het vorige record uit september. Een liter diesel kost vandaag evenveel als gisteren en nu toevallig ook hetzelfde als een liter benzine. United Consumers meldt erbij dat weg van de snelweg vaak minder duur kan worden getankt. Een landelijke telefoonstoring vanmorgen bij KPN heeft tot gevolg dat meerdere ziekenhuizen minder goed bereikbaar zijn. Onder meer het UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en Maastricht UMC Plus hebben problemen met hun telefoonlijnen. Volgens KPN is de storing veroorzaakt door lekkage in een koelsysteem en meldt in een bericht op X met man en macht aan een oplossing te werken. Op allestoringen.nl kwamen vanmorgen honderden meldingen binnen. In een reactie op het bericht dat de VS diesel gaat kopen van Rusland, dat kwam terwijl gisteren werd overlegd over het beëindigen van de oorlog, heeft Zelensky gezegd te denken dat zijn team als rookgordijn werd gebruikt. In Miami werd volgens Reuters 6 uur lang gesproken met een Europese en Amerikaanse delegatie, volgens een bron onder andere over toekomstige veiligheidsgaranties van Europa voor Oekraïne. Steve Witkoff noemde het overleg een constructief gesprek. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gras hoeven slapen. Een nacht eerder brachten daar nog 20 asielzoekers in de regen de nacht door. Vrijdagavond zijn 150 mensen per bus naar tijdelijke nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht. Die locaties zitten nu vol. Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over. Op een evenemententerrein in Bijlen komen tenten met slaapplaatsen voor 200 mensen.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, eerst buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag vooral in het noorden veel regen en mogelijk onweer, hagel en windstoten. Bij een zeekrachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A58, Tilburg richting Breda. Voor knooppunt Galder 6 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het werd gisteren al voorspeld door inkoopcollectief United Consumers en is nu een feit. Een nieuwe recordprijs voor een liter benzine. De adviesprijs voor euro 95 ging vandaag opnieuw omhoog. Van 2,72,8 gisteren naar 2,73,2 vandaag. Een landelijke telefoonstoring vanmorgen bij KPN heeft tot gevolg dat meerdere ziekenhuizen minder goed bereikbaar zijn. Op allestoringen.nl kwamen vanmorgen honderden meldingen binnen. In een reactie op het bericht dat de VS diesel gaat kopen van Rusland, dat kwam terwijl gisteren werd overlegd over het beëindigen.

0: van de oorlog heeft Zelensky gezegd te denken dat zijn team als rookgordijn werd gebruikt. En bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gras hoeven slapen. Ze zijn opgevangen in tijdelijke nachtopvang in Warfum en Zuidwolde. Het weer, eerst buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag vooral in het noorden veel regen en mogelijk onweer, hagel en windstoten. Bij een aan zee krachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.
1: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Korte file in het zuiden van het land op de A58 Tilburg richting Breda. Voor knooppunt Galder staat 6 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 105 SOBFM.
4: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met Beverland.
5: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like that. It makes me feel like that.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. Orkaan Isaias heeft vanmorgen Florida in het zuiden van de Verenigde Staten bereikt. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een zware storm, maar veroorzaakt grote overlast. Nog voordat de storm aan land kwam, zaten al honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Door zware regen, harde wind en overstromingen zijn wegen geblokkeerd en is schade ontstaan aan gebouwen. Plaatselijk zijn verplichte evacuaties afgekondigd vanwege het risico op stormvloeden. Het werd gisteren al voorspeld door inkoopcollectief United Consumers en is nu een feit: een nieuwe recordprijs voor een liter benzine. De adviesprijs voor euro 95 ging vandaag opnieuw omhoog van 2,728 gisteren naar 2,732 vandaag. En dat is meer dan het vorige record uit september. Een liter diesel kost vandaag evenveel als gisteren en nu toevallig ook hetzelfde als een liter benzine. United Consumers meldt erbij dat weg van de snelweg vaak minder duur kan worden getankt. Meerdere ziekenhuizen verspreid door het land kunnen alleen gebeld worden op noodnummers. Dat komt door een landelijke telefoonstoring bij KPN. Het gaat onder meer om universitaire ziekenhuizen in Rotterdam, Utrecht, Maastricht, Nijmegen en Groningen. Deze laten weten wel gewoon open te zijn, maar vragen mensen alleen te bellen als dat echt nodig is. De storing zou vannacht ontstaan zijn door problemen met een koelsysteem. Een deel van de verbindingen wordt omgeleid. En in Amsterdam waren vannacht op 3 verschillende plekken steekpartijen. Daarbij raakte zeker 1 persoon gewond en die moest naar het ziekenhuis. Een ander slachtoffer is weggegaan en niet meer teruggevonden. De incidenten gebeurden in Amsterdam-Zuidoost en in het centrum van de stad. Voor 2 van de steekpartijen werd een traumaheli opgeroepen, maar daar bleken de verwondingen uiteindelijk mee te vallen. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, vanmiddag vooral in het noorden veel regen en daar wordt ook gewaarschuwd voor onweer, hagel en zware windstoten. Bij een aan zee krachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de N62 Belgische grens richting Borselen. In de Westerschelde-tunnel is 1 rijstrook dicht door een pechgeval. En de N273 Maaseik richting Venlo voor Gratum 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

Dat was hem weer. De Airplay track van deze week hier op Streek van Route Beverlanden. Je hoorde Casey en de Sunshine Band. En ik moet je eerlijk zeggen, ik wist helemaal niet dat hij nog muziek maakte. Maar dat doet er nog steeds op zijn oude leeftijd. Ver in de 70 al ondertussen. Hey, goedemiddag. Welkom bij de kettingreactie op Streek van Route Beverlanden. Fijn dat je erbij bent. Straks Saskia met een update natuurlijk van wat er allemaal gebeurt op deze dag. In het laatste streeknieuws op je radio. Later in de show ga ik je weer meenemen naar het singer-songwriter. Doen we een deel 2 van de show vandaag. En natuurlijk ook heel veel lekkere muziek. En ook nieuwe muziek vandaag heb ik meegenomen voor je. Wat dacht je van de nieuwe Madonna? Die stel ik zo meteen even voor. En ook nog nieuwe Nederlandstalige muziek van Mike Appelhof. En die heet Helemaal Kwijt. Heb je de titel vast te pakken van me? Nog veel meer op je radio. Dat in dit uur van de kettingreactie. Ik zeg goedemiddag. Leuk dat je er

Goedemiddag, gezellig dat je luistert. Ik ben Saskia en het is zaterdag 10 oktober. En we duiken weer even in de geschiedenis in, want wat gebeurt er allemaal op deze dag? Nou, we beginnen in 1985. Amerikaans gevechtsvliegtuig onderscheppen het Egyptische vliegtuig met aan boord de kapers van het cruiseschip Aquila Lauro. En dat schip heeft nog een Zeeuws tintje, want het heette vroeger de Willem Ruis en werd gebouwd in Vlissingen. Het vliegtuig moest landen op Sicilië, waar de kapers werden aangehouden. En in 2024 werd Carola Schouten officieel geïnstalleerd als burgemeester van Rotterdam. Ze werd daarmee de eerste vrouwelijke burgemeester van de stad. En in 1943 werd Enschede getroffen door een zwaar bombardement van Amerikaanse vliegtuigen. Het eilige doelwit was vliegveld Twente, maar de bommen troffen ook de stad. En daarbij kwamen 151 mensen om het leven en raakten 104 mensen zwaar gewond. En wie mogen er vandaag dan weer kaarsjes uitblazen? Nou, David Lee Roth, natuurlijk bekend als zanger van Van Halen. Peter Jan Rens, en die kennen we nog als meneer Cactus misschien nog wel. Misschien ken je die nog. En zangeres Wende Snijders, bekend om haar bijzondere stem en indrukwekkende optredens.

En The Living Daylights op Streekomroep de Beverlanden, SOBFM, daar luister je naar. Goedemiddag, fijn dat je erbij bent. De Kettingreactie bij Radio. En ik had het over nieuwe muziek. De nieuwe muziek van Madonna is uit. En ja, goed, die heet Dansteria. Komt al van een album die verscheen op 3 juli 2026. En dat album heet Confession 2. Voor het nummer werkte ze samen met onder andere producers Stuart Price en Andrew Watt en Kid Cudi. En die zorgden voor een moderne, dansbare sound op dat album. De plaat brengt Madonna terug naar haar beginjaren van New York, waar ze de beroemde nachtclub Dansteria haar eerste stappen richting wereldfame zette. Met die combinatie van nostalgie en moderne dansmuziek weet ze opnieuw de aandacht te trekken. En inmiddels is er ook een versie uitgekomen in september met Charlie XCX. Het is de eerste samenwerking tussen beiden. Ja, en dat levert deze hele lekkere dance track op. Je hoort hem tot aan het overzicht van het nieuws. Nu op Streekomroep de Beverlanden. Dansteria, Madonna.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Orkaan Isaias heeft vanmorgen Florida in het zuiden van de Verenigde Staten bereikt. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een zware storm, maar veroorzaakt grote overlast. Het werd gisteren al voorspeld door inkoopcollectief United Consumers en is nu een feit, een nieuwe recordprijs voor een liter benzine. De adviesprijs voor euro 95 ging vandaag opnieuw omhoog van 2,728 gisteren naar 2,732 vandaag. Meerdere ziekenhuizen verspreid door het land kunnen alleen gebeld worden op noodnummers. Dat komt door een landelijke telefoonstoring bij KPN. En in Amsterdam waren vannacht op 3 verschillende plekken steekpartijen. Daarbij raakte zeker 1 persoon gewond en die moest naar het ziekenhuis. Het weer, vanmiddag vooral in het noorden veel regen en daar wordt ook gewaarschuwd voor onweer, hagel en zware windstoten. Bij een aan zee krachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met

Back to Reality. Soul to Soul scoorde ermee in de jaren 90. Hey, je hoort ze natuurlijk terug hier in de kettingruis op SOBFM. Hey, goedemiddag. Leuk dat je erbij bent. Straks Saskia met de streetnieuws over precies twee platen. Eén daarvan is deze Alexandra O'Neill en Criticize. En de andere is de Boss Hoss.

0: 54 boetes bij fietscontrole in Goes. Goedemiddag, ik ben Saskia en dit is de Streetnieuws. Woensdagmiddag was het even oppassen voor fietsers in de binnenstad van Goes, want de gemeente hield daar samen met de wijkagent om controle. En dat leverde maar liefst 54 bekeuringen op. Vooral mensen die gewoon door de voetgangersgebied fietsten, gingen op de bom, maar de handhavers kwamen nog meer tegen. Zo konden 6 mensen geen identiteitsbewijs laten zien, zat iemand met zijn telefoon op de fiets en liep er ook 2 mensen rond met een geopende verpakking alcohol. En er werd zelfs nog een fatbike in beslag genomen, maar waarom dat precies was, is niet bekendgemaakt. Volgens de gemeente zijn dit soort controles nodig om de binnenstad veilig en prettig te houden. Dus even snel door het voetgangersgebied fietsen, dat kan je zomaar een boete opleveren.
1: Dankjewel Saskia. En boetes, dat willen we niet hebben natuurlijk. Ik had het al over nieuwe muziek. Hier is Mike Appelhoff en Helemaal Kwijt.

Ze heeft het. Echt waar. Zie je dat? Ze heeft het. Bananarama en Venus. De oude hit van Shocking Blue. Op Strekenberoep te Beveland, de SOBFM. Daarvoor de nieuwe single van Mike Appelhof. En die heette Helemaal Kwijt. Je gaat even geld pinnen en vindt bovenop het geldautomaat ineens een tas met ruim 114.000 euro. Het overkwam een 37-jarige man in de Amerikaanse staat Texas. En het bijzondere is, hij heeft geen cent gehouden. Nee, eerst dacht hij het geld misschien van een kippenrestaurant in de buurt was, omdat de naam daarvan op de tas stond. Maar daar wisten ze van niks, dus belde hij de politie. En wat bleek? Een monteur had onderhoud gepleegd aan de geldautomaat en de tas met geld even bovenop gezet en was vervolgens gewoon vergeten die weer mee te nemen. De politie kon aan de hand van de bonnetjes controleren dat alle $128.514 nog in de tas zat. En de eerlijke vinder wil anoniem blijven. En of hij nog een beloning heeft gekregen, dat is niet bekend. Maar eerlijk is eerlijk, dat is toch een flinke test voor je geweten als je dit vindt. Of niet dan? Virtual Insanity, Jamiroquai. En daarna Purple Disco Machine. Tot aan het nieuws van 1 uur.

0: SOBFM. Streekomroep de Bevelanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Streekomroep de Bevelanden. Er is veel kritiek in de VS op het plan van president Trump om Russische diesel te importeren. Critici stellen dat de miljardendeal de Russische oorlogskas spekt en de VS medeplichtig maakt aan de strijd in Oekraïne. Zowel democraten als partijgenoten binnen de Republikeinse Partij vinden het een ernstige morele fout. Trump wil met de leveringen de torenhoge brandstofprijzen drukken zo vlak voor de komende parlementsverkiezingen. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwt voor meer Russische terreur. Nu het kouder wordt en de verwarming weer aangaat, schieten voor veel huishoudens de energiekosten omhoog. De prijs voor gas ligt tot 50% hoger dan een jaar geleden, mede door het conflict in het Midden-Oosten. Een gemiddeld gezin is daardoor honderden euro's per jaar extra kwijt aan gas en licht. Vergelijkingssites zien dat consumenten massaal hun tarieven voor langere tijd proberen vast te zetten. En deskundigen denken dat energieprijzen door het beperkte aanbod voorlopig hoog zullen blijven. Orkaan Isaias heeft vanochtend Florida in het zuiden van de Verenigde Staten bereikt. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een zware storm, maar veroorzaakt grote overlast. Nog voordat die storm aan land kwam, zaten al honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Door de zware regen, harde wind en overstromingen zijn wegen geblokkeerd en is er schade ontstaan aan gebouwen. Plaatselijk zijn verplichte evacuaties afgekondigd vanwege het risico op stormvloeden. En door een opzettelijke brandstichting rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Vannacht is er een deur van een technische ruimte opengeslepen en zijn er kabels in brand gestoken. De politie en forensische opsporing onderzoeken de zaak en houden rekening met sabotage. Verdachten zijn er nog niet, ook over de exacte schade is nog veel onduidelijk. Spoorbeheerder ProRail kan pas herstelwerkzaamheden uit gaan voeren zodra het politieonderzoek ter plaatse is afgerond.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Bevelanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 105 SOBFM.

vergeten, zijn we verdacht vandaag. Is nou bluff zong erover. Het is vandaag zaterdag. Goedemiddag, fijn dat je erbij bent. Het tweede gedeelte van de kettingreactie per radio. Strakjes over een goed half uur. Dan hebben we weer de singer-songwriter in de uitzending. Vandaag is dat de band Joanne. Zij gaat zometeen meer over haar vertellen. En dat doet ze samen onder andere met Steven. Zij zijn beide te gast zometeen achter de microfoon. Ook nog bij ons is natuurlijk Saskia met het laatste streeknieuws. Haar hoor je over twee plaatjes. Maar eerst, see the day, DC Lee.

0: Goedemiddag, Streekomroep de Beverlanden. Ik ben Saskia met het Streeknieuws. De provincie Zeeland wil de deltaweg tussen Goes en Noord-Beveland aanpakken. Op die weg, de N256, staan regelmatig files en gebeuren nogal eens ongelukken. En daar wil de provincie dus wat aan doen. Er ligt inmiddels een ontwerp om de weg veiliger te maken en het verkeer beter te laten doorstromen. En wie benieuwd is naar die plannen, kan op woensdag 18 november terecht bij de informatieavond in Cats. Je wordt gehouden in de Catse Kerk aan de Kerkstraat 3. En je kunt daar tussen 7 uur en 8:30 s'avonds gewoon binnenlopen. De plannen bekijken en vragen stellen. Aanmelden hoeft niet. Dus wil je weten wat er met de Deltaweg gaat gebeuren, kan er gewoon even binnenstappen.
1: Beveland raakt je. SOBFM. Streekomroep de Beverlanden.

0: Free Yourself, de laatste van Jesse Ware op streekomroep te Beveland, SOBFM. Ik heb even drie dames binnengevraagd. Ik denk, ja, laat ik het aan de dames eens vragen vandaag wat voor weer het wordt. Zijn we er misschien beter dan ik? De Weather Girls, zo noemen ze zichzelf. Dus de weermeisjes, en die kunnen het weten. En zij zeggen, it's raining man today.
1: Hi, we're your weather girls. And have we got no...

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Orkaan Isaias heeft vanmorgen Florida in het zuiden van de Verenigde Staten bereikt. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een zware storm, maar veroorzaakt grote overlast. Het werd gisteren al voorspeld door inkoopcollectief United Consumers en is nu een feit, een nieuwe recordprijs voor een liter benzine. De adviesprijs voor euro 95 ging vandaag opnieuw omhoog van 2,728 gisteren naar 2,732 vandaag. Meerdere ziekenhuizen verspreid door het land kunnen alleen gebeld worden op noodnummers. Dat komt door een landelijke telefoonstoring bij KPN. En in Amsterdam waren vannacht op 3 verschillende plekken steekpartijen. Daarbij raakte zeker 1 persoon gewond en die moest naar het ziekenhuis. Het weer, vanmiddag vooral in het noorden veel regen en daar wordt ook gewaarschuwd voor onweer, hagel en zware windstoten. Bij een aan zee krachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met Beverland.
4: Elke week stel ik je voor aan een nieuwe singer-songwriter. En ook vandaag is dat zo. Zometeen ga ik je voorstellen aan een leuke band die ik heb ontmoet en gesproken. Strakjes hoor je er meer over. Na onder andere deze plaat van Simply Red. If You Don't Know Me By Now. Hey, leuk dat je luistert. Streekomroep De Beverlanden. Wij zijn altijd

0: Denkketting. Oh. SOB FM.
1: Stefan en Johanne.
2: Ja, hi.
1: Goedendag. Jullie zijn eigenlijk met z'n drieën, hè?
2: We zijn eigenlijk met z'n vieren zelfs.
1: Met z'n vieren? Dat heb ik niet op de foto teruggezien die ik vond van jullie.
2: Onze drummer die is niet echt heel erg fan van social media. Dus we zijn eigenlijk met z'n drieën een beetje het gezicht.
1: Oh, heeft hij ook zo net zoals sommige groepen zo'n kap over zijn hoofd dan als hij optreedt? Of is dat...
2: Nee, dat nog net niet.
1: Maar het had gekund, zeg je dan, eigenlijk.
2: Op zich had best gekund.
1: Ja. Ik ga even met jou beginnen, Jan. Want de band is een beetje gevormd om jou heen.
2: Ja, klopt, ja. Ja, ik heb de band... Ik denk dat we nu 1,5 jaar geleden gestart zijn. En... Het is eigenlijk een combinatie met mensen die ik ken vanuit mijn ouders woonplaats en mensen van het conservatorium, zoals Stefan dus ook. En zo zijn wij samengekomen. Ja.
1: Ja, dat is het meest simpele verhaal. Jij zegt net conservatorium. Jij zit op het conservatorium nog, hè, op dit moment, geloof ik.
2: Ja, klopt, ja. Ja.
1: Jij ook, Stefan?
3: Nee, ik ben een tijd geleden gestopt. Maar ik ben wel naar hetzelfde conservatorium geweest, ja.
1: En dan heb ik tegelijk de vraag, gestopt hoe en wat en waarom?
3: Ja, dat was rond die coronatijd. Dat zat ik niet zo lekker in mijn vel. Maar ik heb nu mijn eigen studio. En daar ben ik heel blij mee. Dus ga prima verder.
1: Oh, gelukkig. Ik ben blij dat het goed met je gaat. Want ik begon al ongerust over je te maken. Maar dat is niet nodig dan.
3: Nee, ja. Het is wel fijn dat ik ook nog contact heb met Johanne natuurlijk. Dus dat helpt ook.
1: Even voor de mensen die denken van, goh, wat klinkt dat een beetje raar, maar we zitten op afstand van elkaar, hè? Dus er zit een klein beetje vertraging in de lijn, dus vandaar.
2: Ja.
1: Precies. dat geeft het allemaal aan. Johan, wat voor muziek maken jullie?
2: Ik zou het zelf een beetje alternatieve rock noemen. Ik ben zelf heel erg beïnvloed door mijn favoriete band Pink Floyd. Maar ook vind ik het alternatief en het oudere werk van Coldplay echt heel erg vet. Dus ik denk dat het een beetje een soort van gekke combinatie van die twee is in een nieuw jasje.
1: En maar is dat ook de muziek die je dan van vroeger van thuis uit meekreeg?
2: Nee, niet per se eigenlijk. Mijn vader was wel heel erg fan van de jaren 70 bands, maar niet per se van Pink Floyd. Dat heb ik zelf een beetje ontdekt. Ik ben zelf altijd heel erg fan geweest van de top 2000. En toen kwam ik erachter dat ik lange nummers heel erg vet vind. Ik vond Telegraph Road van Dire Straits heel erg gaaf. En toen ben ik gewoon op lengte al die nummers van de top 2000 gaan luisteren. En toen kwam Shine On Your Crazy Diamond van Pink Floyd. En toen werd ik helemaal fan.
1: Ja.
2: Zo is het een beetje ontstaan.
1: Ja. Stefan, heb je dezelfde voorliefde als Johan? Of zeg je van nou...
3: Ik kom meer uit hele andere hoeken. Ik ben zelf ook producer, dus ik zit vooral meer in de pop- en hip-hop scène. Maar ik heb ook wel echt een liefde voor rock. Maar dan ben ik zelf meer van de jaren 90 en begin 2000 en zo. Maar er zijn ook echt heel veel mensen de jaren 70 die ik vet vind. Maar zelf heb ik niet zoveel met Pink Floyd. Maar dat vind ik juist wel leuk. Dat we eigenlijk uit verschillende invalshoeken die muziek benaderen. Daar krijg je natuurlijk ook weer iets nieuws van.
1: Ja, want als jij zegt van ja, ik hou meer een beetje zeg maar, van de dance richting en dat soort dingen. En de andere heeft de rock richting. En als ik dan jullie muziek beluister die ik dan wel een beetje kon vinden. Want we gaan straks nog wel even wat beluisteren. Dan is dat compleet wat anders.
3: Ja.
2: Ja, het is ook echt gewoon iets heel nieuws. Het valt ook niet echt helemaal onder één genre, denk ik.
3: Ja, het heeft ook wel, wat ik ook vaak vind opvallen bij deze muziek. Het heeft ook best wel veel pop-invloed. Zeg maar. Het heeft die rockrand eraan, maar het is ook wel gewoon de melodieën zijn wel heel catchy en popachtig. Dat vind ik ook wel heel, heel tof eraan.
1: Ja, en dat past dan weer beter bij jezelf, denk ik dan, Stefan.
3: Ja, denk het wel, ja.
1: Ja, want als het echt heel rock zou zijn, harde rock, dan volgens mij haak jij dan af.
3: Ah, niet per se hoor. Ik heb ook wel van die momenten dat ik dikke metal of punkmuziek zit te luisteren. Maar op een moment doe ik gewoon meer pop. Dus ik vind dat inderdaad wel heel erg leuk.
1: Nou hadden we het er net over. Jullie zijn met z'n vieren. Zullen we de andere twee ook even benoemen dan?
2: Ja, laten we dat doen. Ja, we hebben nog gitarist Erik Wortelboer. En een drummer Stuart Groenman.
1: En hebben die dezelfde muziekvoorkeur als jullie hebben? Of hebben die weer heel wat anders?
2: Nou, niet helemaal hetzelfde, nee. Nee, Erik is meer een beetje de hard rock metal kant, zou ik denk ik zeggen. En Sjoerd, ja, is mij Sjoerd best wel breed. Maar eigenlijk, eerlijk gezegd weet ik dat niet helemaal zeker wat zijn favoriete band of artiest is.
1: Zullen we dat op Nederlandstalig houden? Dan hebben we alles zo'n beetje gehad.
2: Nou, ja. ik denk niet dat het Nederlandstalig is, of
3: hij
2: wel?
3: Hij is echt van de smart lab.
2: Ja, het is echt een smart lab, man.
4: Dat dacht ik al. Dat vond ik al. Vandaar dat hij ook achterin zit en zo. Dan kan hij die smart lab beluisteren.
3: Ja, precies. Dat hoor je ook in al zijn drumpartijen. Dan hoor je gewoon die
4: precies. Noord-Haas is er gewoon niet terug, eigenlijk.
3: Ja, precies.
2: Ja.
4: Dan is dat duidelijk. Hey, ik geef even wat voor jullie draaien. Dan praten we zo weer verder.

0: Johanne en Stefan, de band, hè, die treedt op, neem ik aan.
1: Ja.
0: Hebben jullie ook veel optredens?
1: Nou, we zijn al best wel een beetje beginnend met optredens, maar we hebben er nu 3 gehad. En we gaan. We hebben nog een paar op de planning staan, dus we gaan wel lekker.
0: Hoe komen jullie nou in die optredens?
1: Ja, ik heb contacten. Ik heb contacten in Enschede en contacten in Dronten, waar ik zelf vandaan kom. En ik kijk ook op plekken waar ze mensen toevallig nodig hebben. Zo komen we er een beetje eraan. Oh, en we hebben zelf wat georganiseerd.
0: Ja, zoals?
1: Een tijdje geleden. Ja, we hebben zelf een concert georganiseerd in Emmeloord een tijdje geleden. En dat was samen met S-Cash, daar zit Stefan ook bij. Daar hebben we gewoon een bandavond georganiseerd. Dat was echt super gezellig, heel leuk.
0: Ja. Je zei net, Steven zit ook bij een andere band. Maar jij zit ook nog bij een andere band, hè? Want die hadden we laatst in de podcast.
1: Ja, ik ben daar inmiddels eigenlijk al uit.
0: Je bent er inmiddels uit, oké. Okay.
1: Ja.
0: Maar wat is dat? Laat ik het geen clubhoppen noemen, maar gewoon bandhoppen. Is dat nou leuk om constant in andere bandjes te zitten? Of in meerdere bandjes?
1: Nou, het liefste ben ik gewoon consistent bezig met deze band. Ja, maar ik speel ook nog wel wat andere bands ook wel mee.
0: Geldt dat voor jou hetzelfde, Steven?
2: Ik vind persoonlijk wel de variatie heel erg leuk. En ook gewoon, het is ook gewoon een beetje een community, een netwerk wat aan het opbouwen zijn natuurlijk. Dus het is ook gewoon leuk om ook gewoon met heel veel verschillende vrienden en muzikanten te spelen die weer andere invloeden hebben. En dat vind ik altijd persoonlijk wel heel erg leuk. Maar ja, ik schrijf ook niet mijn eigen muziek, dus ik snap het wel dat Johanne bijvoorbeeld meer op haar eigen materiaal wil focussen.
0: Ja, want je zei net, jij produceert, dus dan gebruik je vaak muziek van anderen.
2: Ja, ik probeer het juist zo gevarieerd mogelijk te doen, want dat vind ik zelf het meest leuk om te doen. Dus ik ga eigenlijk van de pop naar de metal alle kanten op.
0: Ik zit naar jou te kijken en ik zit me gelijk te bedenken, wat voor soort disjockey zou jij zijn in een café of in een discotheek? Dat vraag ik me in één keer af.
2: Nou, ik draai nog wel eens, ik DJ nog wel eens, maar dan doe ik vooral echt gewoon foute jaren 80 of zo. Maar het ligt er ook aan op wat voor feestje je draait natuurlijk. Zeg maar, ik speelde dan op een feestje met meer wat ouder publiek. En die gingen daar wel goed op. Dus ja, foute jaren 80, 90 muziek. En ook wel wat foute jaren 2000 muziek. Dus ja, van alles eigenlijk wel.
0: Ja, een beetje de bejaarden zoals ik ook ben. 57 plus en zo.
2: Dus ja, misschien wel een beetje.
0: Ja, dus toch, nu begrijp ik waar die hazes dan in één keer vandaan komt.
1: Nou, dat was bij Sjoerd, hè?
2: Sjoerd ging ook helemaal los natuurlijk op die muziek.
0: Ja, dat is... Hey, maar even terug, want wij hadden een voorgesprek en toen zei jij, ja, we zijn eigenlijk ergens mee bezig met het opmaken van een EP.
1: Ja, daar zijn we nu heel druk mee bezig. We hebben het meestal opgenomen. En we verwachten dat die binnenkort wel uit gaat komen, ja.
0: Nou, hoe werkt dat nou voor jullie als band zijnde? Jij schrijft veel, Johanne. Dus ik neem aan dat jij ook het meeste aanlevert aan de band.
1: Ja, ik schrijf eigenlijk de hele nummers. En de bandleden die kennen het beste hun eigen instrument natuurlijk. Daar kan ik zelf niet per se alles over zeggen. Dus iedereen heeft een beetje zijn eigen instrument die hij een beetje inbrengt. En dan kijken we wat moois bij elkaar. En zo brengen we het tot één groot geheel.
0: Ben jij een strenge bandleidster?
1: Nou, ik zou mezelf niet echt streng noemen, denk ik.
0: Nee, je legt niet je wil erop. Dat je zegt, ja, dat wel.
1: Jawel, ik ben wel kieskeurig, maar ik ben niet echt streng. Want ik ben ook wel heel erg benieuwd wat andere mensen te bieden hebben.
0: Er is bij jullie wel ruimte om iedereen zijn eigen inbreng te nemen en te zeggen van, nou, laten we het zo proberen te doen of laten we dit even doen. En...
1: Ja, absoluut. Absoluut.
0: Ben jij dan, Stefan, wat meer met het afmixen van de nummers?
2: Ja, natuurlijk. Het produceren, afmixen en soms bemoei ik me ook wel een beetje met arrangementen. Als ik soms een cool idee heb voor hoe we iets nog iets spannender kunnen maken of dramatischer, dat soort dingen. Maar het zijn meer echt eigenlijk ook gewoon productiedingen die ik meer toevoeg. Dus op dat vlak voeg ik nog wel eens wat dingen toe.
0: Ja. Jullie spelen dan zo'n album in. Dat is een proces volgens mij. Dat doe je niet in een weekje.
2: Het duurt voor eeuwig.
1: Ja, het duurt zo lang als je daar aandacht voor hebt. Nee, ja. Wij zijn sinds de zomer bezig, denk ik. En het plan is om die komende winter uit te brengen. Ik denk in februari 2024 of zo.
0: Oké, ja.
1: Zoiets is denk ik het plan nu.
0: En hoeveel nummers komen er dan op een EP?
1: Nou, dit EP die gaat over de 5 Stages of Grief. En dat worden dus ook 5 nummers. En elk nummer is dan een stage.
0: Oké.
1: Dus we gaan allemaal emoties gaan we langs. En het is heel verschillende muziek. Maar het past toch wel heel goed bij elkaar.
0: En als je het hebt over de 5 emoties, heb je het over vreugde, liefde?
1: Nee, de 5 Stages of Grief is geschreven als een rouwproces. Dus je begint met denial, dus ontkenning. Ja. Vervolgens ga je naar anger. Daarna ga je naar bargaining, depression en dan eindig je in acceptance. En zo gaan wij er ook bij langs.
0: Het wordt een vrolijke plaat.
1: Nou ja, de laatste wel, ja. De rest niet per se.
2: Nee. Nou, er zit wel iets melancholisch in. Ook zelfs in die nummers die dan wel best wel depressief en sad zijn, zit wel een vleugje hoop in, voor mijn gevoel, ja. Altijd wel.
1: Ja.
0: Moet er voor jullie dan toch wel ergens een hoop in zitten in een droevig verhaal?
1: Nou, dat is wel fijn. Ja.
2: Ik denk ook met hoe Johanne als persoon is, zit er ook altijd dat wel een beetje erin. Want ze is zelf ook gewoon een heel hoopvol en positief persoon. Dus ik denk dat hoor je altijd wat terug, zelfs in die nummers waar het een beetje meer sad is, I guess.
0: Ja, maar als je dat nou zo zegt, waarom maak je dan zo'n een album over dat soort onderwerpen, Johanne?
1: Ja, ik ben altijd wel gefascineerd over de gevoelige onderwerpen. En ik moet zeggen dat ik zelf heel vaak muziek gebruik als verwerking van iets. Dus als ik iets vervelends meemaak, dan ga ik achter de piano en dan ga ik muziek schrijven. En helaas doe ik dat wat minder vaak als ik heel blij ben. Dus de meeste liedjes zijn wel een beetje verdrietigachtig. Maar voor mij werkt het heel erg goed om mijn eigen emoties te verwerken.
0: Ja. En ken je, volgens mij, hè?
1: Ja.
0: Volgens mij is dat ook zo'n mens die alleen maar gaat schrijven als het droevig is en depressief is of zo. Want dan komen de mooiste muziek naar voren bij haar.
1: Ja, ik denk dat ik dat ook dat ik me daar wel in kan vinden. Ik luister ook denk ik het liefste naar muziek die wel een beetje verdrietig is.
0: Ja, een beetje zwaar is.
1: Ja, ja. Ik vind het wel fijn als muziek ergens echt over gaat. Dus ja, dat is in onze nummers ook zo.
0: Ja, dus ik begrijp in dit geval gelijk ook dat voor jou geen Dua Lipa of zo.
1: Nee.
0: Nee, dat is duidelijk. Dus we hoeven niet te verwachten dat je een uptempo danceplaat gaat maken in de toekomst.
1: Nou, niet een danceplaat, maar een rockplaat zou prima kunnen.
0: Als je dit nou hebt gedaan, hè, je hebt die EP, hè, die ga je dan uitbrengen. Wil je hem op vinyl of gaat hij gewoon op cd of gaat hij interactief?
1: Nou, vinyl zou wel heel erg vet zijn, maar dat is gewoon echt heel erg duur. Dus ik denk dat wij dat gewoon ons nog niet kunnen veroorloven. Zij gaat sowieso op alle streamingplatforms. En nou ja, als het goed loopt, wie weet. Maar tot nu toe eerst in ieder geval op de streamingplatforms. Ja.
0: Cassettebandjes zijn ook weer in, hè? Dat weet je.
1: Ja, het is wel cool. Ik vind het ook.
2: Laten we dat doen, dat is leuk.
1: Ik vind het wel echt heel erg vet, hoor.
0: In Dolby B?
1: Dolby B? Dat ken ik niet eens zo.
0: Kijk, dat is wat ik bedoel. Nu kom je bij de oudere generatie. Nu kom je bij de oude man. Hè? Die nog de cassette, de cd-speler heeft meegemaakt en het vinyl. En nu weer terug gaat naar het vinyl. Kortom, ik ben aan het herboren. Het is heel simpel. Een cassettebandje heeft Dolby B. En Dolby B, heel simpel, is ruisonderdrukking.
1: Ah, ja.
0: Eerst wat te technisch, moet je even opzoeken. Goed voor de producent in dit geval.
2: Ik ga onderzoek doen, ja.
0: Ja. Je hebt ook Dolby C, maar daar ruist het wat meer. Ja, het is even een beetje, maar het komt allemaal goed. Kan het overigens wel mooi zijn als je een plaat uitbrengt en je wilt toch een beetje terug naar die, wat jullie allebei dan een beetje hebben, die ethisch gevoel, omdat dat proberen te produceren.
2: Ja, daar ben ik ook altijd wel mee bezig hoor. Maar ik heb dan dingen op mijn computer die het meer laten klinken zoals dat natuurlijk. Het is niet het echte ding, maar het simuleert wel de dingen die je vroeger had. Dus vroeger werd opgenomen op analoge tape natuurlijk. Ja. Dus dan gebruik ik plugins die dat simuleren. Of dat op je... Ik heb ook wel een ding waardoor het klinkt als een cassette. Ik vind het helemaal verrot, zeg maar. Zo'n verrotte cassette. Dus daar ben ik wel altijd mee bezig. Maar ik hoop dat ik ooit nog een keer echt op de analoge manier kan opnemen. Gewoon om mezelf uit te dagen.
0: Er zijn nog mogelijkheden genoeg daarin, kan ik je vertellen.
2: Ja, nee, dat geloof ik.
0: Ja. Als ik nou even kijk naar jullie band, hè, wat is dan het vreemdste wat jullie bij elkaar brengt? Hebben jullie nog iets van voordat jullie gaan optreden of zo, dat jullie allemaal M&M's lopen op te vreten? Of vet aan de drank gaan? Of eerst de snackbar onveilig maken?
1: Nou, nee, nog niet echt, denk ik, of wel?
2: Het is meer achteraf.
1: Ja.
2: Meer achteraf.
1: Achteraf.
2: Ja? Dan gaan we wel zuipen.
1: Dan lusten we wel een biertje.
2: Dan is het tijd voor een kapsalon.
0: Eén biertje?
2: Ja, Johanna
0: je lijkt me niet.
2: Maar...
0: Ja.
1: Als ik moet boppen, dan moet ik boppen. Hè? Daar kan ik ook niks aan doen.
0: Oeh, Johanna. Dat doe je helemaal fout als bandleider.
1: Ja, het is ook wel gezond, hè?
0: Ja, maar ja. Wanneer kunnen we jullie... Nou ja, dat is natuurlijk ergens op jullie website. Kunnen we jullie wel volgen, hè, denk ik.
1: Ja, we hebben Instagram en Facebook. Dus daarop sowieso.
0: En op Spotify zijn jullie ook terug te vinden?
1: Nog niet, maar dat komt er dus binnenkort aan.
0: Ja, als mensen jullie willen opzoeken, hè, bijvoorbeeld op Facebook en Instagram en dat soort dingen. Waar moeten ze dan naar zoeken? Wat is de bandnaam?
1: Onze bandnaam is @Joes, apenstaartje Joes. Op Instagram is onze gebruikersnaam is @joe.s.band. Die staat ook gekoppeld aan ons Facebook. Dus die kan je via daar ook wel vinden.
0: We gaan gewoon jullie volgen. Ik ga nog even een plaatje voor jullie draaien. En hou me op de hoogte met alles wat jullie gaan doen. Ik ben heel benieuwd naar de LP.
1: Zal ik doen. Dankjewel.
0: Graag gedaan. Tot snel.
3: Alle singer-songwriters hoor je terug in de Kettingreactie Singer-Songwriter podcast op alle streamingplatforms.

0: SOBFM, streekomroep de Bevelanden, nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep de Bevelanden. Nederland wijst het nieuwe compromisvoorstel voor de Europese meerjarenbegroting resoluut af. Ierland wil als EU-voorzitter 140 miljard euro schrappen, maar minister Heijnen van Financiën noemt dat ruimschoots onvoldoende. Nederland eist samen met 5 andere netto-betalers dat de EU-begroting met honderden miljarden extra wordt verlaagd. Ook wil het kabinet dat het geld vooral wordt besteed aan defensie en economische concurrentiekracht in plaats van aan landbouwsubsidies. Een toespraak van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keijzer heeft geleid tot grote ophef op het NSC-congres. Tientallen leden verlieten demonstratief de zaal toen Keijzer het podium beklom voor haar speech. Keijzers komst veroorzaakte eerder al het opstappen van de enige NSC-europarlementariër. Keijzer sprak op uitnodiging van het bestuur om bruggen te slaan tussen conservatieve politici. Tijdens de partijbijeenkomst werd bekend dat NSC volgend jaar niet meedoet aan de provinciale statenverkiezingen. Er is veel kritiek in de VS op het plan van president Trump om Russische diesel te importeren. Critici stellen dat de miljardendeal de Russische oorlogskas spekt en de VS medeplichtig maakt aan de strijd in Oekraïne. Zowel democraten als partijgenoten binnen de Republikeinse Partij vinden het een ernstige morele fout. Trump wil met de leveringen de torenhoge brandstofprijzen drukken zo vlak voor de komende parlementsverkiezingen. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwt voor meer Russische terreur. En door een opzettelijke brandstichting rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Vannacht is er een deur van een technische ruimte opengeslepen en zijn er kabels in brand gestoken. De politie en forensische opsporing onderzoeken de zaak en houden rekening met sabotage. Verdachten zijn er nog niet, ook over de exacte schade is nog veel onduidelijk. Spoorbeheerder ProRail kan pas herstelwerkzaamheden uit gaan voeren zodra het politieonderzoek ter plaatse is afgerond.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 105 SOBFM.

Later is deze plaat bekend geworden in de uitvoering van Gila en The Black Devotion, maar dit was de uitvoering van American Breed. Bend Me, Shape Me. Welkom bij dit nieuwe uurtje, het Westlands Muziekpaleis. Met daarin onder meer Mary Hopkin, Tama Harbour.

Ze werd destijds ontdekt door de Beatles en ze scoorde een paar leuke hitjes waarvan dit er één was. Mandy Hopkin, daar kon je naar luisteren, en Tama Harbour. Ik neem je mee terug in de geschiedenis en wel naar de 10e oktober van het jaar 1943. De Nederlandse stad Enschede werd toen gebombardeerd door Amerikaanse bommenwerpers. Er vielen 151 doden en 104 gewonden. You

Ook in het derde millennium wordt nog steeds mooie muziek gemaakt. Luister maar eens naar de volgende opname. Dit is de... Deze plaat kan best een duwtje in de rug gebruiken, schijf.

0: De nieuwe single was dat van Esha Banks, Anything But. Ze was 8 jaar jong toen ze al meespeelde in series als The EastEnders en Call the Midwife. Daarna speelde ze ook nog in diverse musicals en daar kreeg ze de smaak van het zingen pas echt goed te pakken.
1: Streekomroep de Beverlanden.
0: Zometeen hier bij Streekomroep de Beverlanden kun je nog luisteren naar muziek van The Union Gap, Marshall en Hayne en Nick Kamen. Maar eerst Matthias Lens.
1: Verstaanbare muziek, nu in het Muziekpaleis.

goed doet, was dat van Matthias Lens. En hier in het Muziekpaleis is tijd geworden voor de wijze spreuk. Onze taak in deze wereld is niet om te slagen, maar om welgemoed door te gaan met falen. Dat werd gezegd door Robert Louis Stevenson. Dat was een Schots schrijver. Hij leefde van 1850 tot en met 1895.

0: Ze waren afkomstig uit Engeland en in de periode 1976 tot en met 1980 scoorden ze een viertal hitjes. Dit was de eerste en tevens ook de grootste Show Waddy Waddy met Under the Moon of Love.
1: John Westland neemt je mee op een muzikale reis door de tijd.

0: Een drietal opmerkelijke personen afkomstig uit Zweden. In 1992 maakten ze hun eerste hit. En dat was deze Crucified van de Army of Lovers.
1: Het Muziekpaleis brengt je muziek van alle tijden.
2: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Nederland wijst het nieuwe compromisvoorstel voor de Europese meerjarenbegroting resoluut af. Ierland wil als EU-voorzitter 140 miljard euro schrappen. Nederland wil honderden miljarden euro's besparen. Een toespraak van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keijzer heeft geleid tot grote ophef op het NSC-congres. Tijdens de partijbijeenkomst werd ook bekend dat NSC volgend jaar niet meedoet aan de provinciale statenverkiezingen. Er is veel kritiek in de VS op het plan van president Trump om Russische diesel te importeren. Zowel democraten als partijgenoten binnen de Republikeinse Partij vinden het een ernstige morele fout. En door een opzettelijke brandstichting rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
2: SOBFM, verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de N276 Maasbracht-Brunssum. Bij Koningsbos is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: 105 SOBFM.
5: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met Beverland.

Gary Puckett was dat met de Union Gap en Lady Willpower. 2 uur, dat is het langst dat de Duitse Mark Rubenhorst zonder water kan. Als hij niet drinkt, krijgt hij symptomen die andere mensen pas na 2 of 3 dagen krijgen. Desoriëntatie, koorts en gebarsten lippen en handen. Het is het gevolg van een zeldzame aandoening, waardoor zijn lichaam geen vocht kan opslaan. En dat veroorzaakt flink wat praktische problemen. Per dag drinkt hij maar liefst 20 liter water en bij gevolg moet hij 50 keer naar het toilet. Een nachtje doorslapen, dat zit er voor hem ook helemaal niet in.

Marcelin Heenwangen, dat en Dancing in the City. En dan nu een ode aan het goudgele vocht met de witte schuimkraag. Ik heb het natuurlijk over bier. En daar wordt over gezongen door Rob de Nijs. Bier is bitter, bier is best.

Je herkende misschien wel haar stemgeluid. Halsey was dat met Colors. Daarvoor kon je luisteren naar een gouden ouwe van Rob de Nijs. Bier is bitter, bier is best. En over gouden ouwe muziek gesproken, deze komt uit de jaren 70. Hier is de

Ze wilde meer, maar het zou voor haar bij deze ene hit blijven. De Andrea True Connection was dat en more. En deze jongeman die brak in zijn jonge jaren heel wat damesharten. Of hij dat nu nog doet, dat zou ik echt niet weten. Dit was zijn eerste single destijds in 1986. Nick Kamen, Each Time You Break My Heart.

0: De hart en breken van weleer was dat Nick Kamen. Each time you break my heart.
1: Luisteraars, het is tijd voor een opmerkelijk feit.
0: Tijdens de opnames van de tv-serie Baywatch werd er ongeveer 190 liter zonnebrandolie per seizoen gebruikt.
1: Ziezo, beste luisteraar. U kunt uw vrienden weer versteld doen staan met deze nieuw verworven kennis.

0: Rider zonder storm, tezamen met Rapture. Dan krijg je de Rapture Riders. Blondie was dat tezamen met de Doors.
1: Thuis, op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beverlanden.

0: Uit de tijd dat ze nog met z'n zessen waren. Afkomstig uit Engeland waren dat de Guys and Dolls en You Don't Have to Say You Love Me.
1: Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Beverlanden.
0: Dit was de zaterdagmiddag aflevering van het Muziekpaleis hier bij Streekomroep de Beverlanden. En wij sluiten af met iemand die vandaag jarig is. En dat is Martin Kemp van de Spandau Ballet. Hij wordt 65.
2: Gelukkige verjaardag! Onze jarige van de dag!

0: SOBFM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Het land wil jongeren zo beter beschermen tegen de schadelijke effecten van online platforms. Techbedrijven worden verplicht om strenge leeftijdscontroles uit te voeren bij alle accounts. Voor jongeren van 15 tot en met 17 jaar gaan bovendien automatische privacy-instellingen en ouderlijk toezicht gelden. Bedrijven die in Turkije de wet overtreden riskeren boetes tot 3% van hun wereldwijde omzet. Nederland wijst het nieuwe compromisvoorstel voor de Europese meerjarenbegroting resoluut af. Ierland wil als EU-voorzitter 140 miljard euro schrappen, maar minister Heijne van Financiën noemt dat ruimschoots onvoldoende. Nederland eist samen met 5 andere netto-betalers dat de EU-begroting met honderden miljarden extra wordt verlaagd. Ook wil het kabinet dat het geld vooral wordt besteed aan defensie en economische concurrentiekracht in plaats van aan landbouwsubsidies. Een toespraak van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keijzer heeft geleid tot grote ophef op het NSC-congres. Tientallen leden verlieten demonstratief de zaal toen Keijzer het podium beklom voor haar speech. Keijzers komst veroorzaakte eerder al het opstappen van de enige NSC-europarlementariër. Keijzer sprak op uitnodiging van het bestuur om bruggen te slaan tussen conservatieve politici. Tijdens de partijbijeenkomst werd bekend dat NSC volgend jaar niet meedoet aan de provinciale statenverkiezingen. En bij een ernstig ongeluk op de A2 bij Breukelen zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens informatie van de ANWB was er mogelijk een spookrijder bij het ongeval met 3 auto's betrokken. Maar de politie kan het bericht over een spookrijder nog niet bevestigen en doet nader onderzoek. De A2 richting Amsterdam is tot naar verwachting 6 uur vanavond volledig afgesloten. Het verkeer staat er al ruim een uur vast en wordt omgeleid via de A12, A27 en A1.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Nederland wijst het nieuwe compromisvoorstel voor de Europese meerjarenbegroting resoluut af. Ierland wil als EU-voorzitter 140 miljard euro schrappen. Nederland wil honderden miljarden euro's besparen. Een toespraak van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer heeft geleid tot grote ophef op het NSC-congres. Tijdens de partijbijeenkomst werd ook bekend dat NSC volgend jaar niet meedoet aan de provinciale statenverkiezingen. En bij een ernstig ongeluk op de A2 bij Breukelen zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens informatie van de ANWB was er mogelijk een spookrijder bij het ongeval met 3 auto's betrokken. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met Beverland.

0: SOBFM. Streekomroep de Bevelanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Streekomroep de Bevelanden. Bij het ernstige ongeluk op de A2 bij Breukelen is de spookrijder om het leven gekomen. De automobilist reed in de verkeerde richting en botste ter hoogte van de afrit op twee auto's. Eén inzittende raakte gewond, de bestuurder van de andere auto bleef ongedeerd. De snelweg A2 richting Amsterdam blijft tot zeker 6 uur vanavond dicht voor sporenonderzoek. Er staat al een file van 1,5 uur en het verkeer wordt omgeleid. De hulpverlener die vorige week met ebola naar Nederland werd overgebracht is volledig hersteld. De patiënt heeft het Leids Universitair Medisch Centrum verlaten nadat alle ebola-tests negatief bleken. De hulpverlener van Artsen zonder Grenzen raakte besmet tijdens werkzaamheden in de Democratische Republiek Congo. Na repatriëring werd de patiënt direct in strikte isolatie opgenomen en behandeld in Leiden. Volgens het RIVM is de persoon weer gezond en is er geen enkel risico meer op besmetting. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Het land wil jongeren zo beter beschermen tegen de schadelijke effecten van online platforms. Techbedrijven worden verplicht om strenge leeftijdscontroles uit te voeren bij alle accounts. Voor jongeren van 15 tot en met 17 jaar gaan bovendien automatische privacy-instellingen en ouderlijk toezicht gelden. Bedrijven die in Turkije de wet overtreden riskeren boetes tot 3% van hun wereldwijde omzet. En de Indiase autoriteiten hebben duizenden aanhangers van de zogeheten kakkerlakkenbeweging opgepakt nog voor hun grote protesten konden starten. Het centrale plein in New Delhi is geblokkeerd door de politie. Leiders van de beweging werden direct in het vliegtuig gearresteerd. Tientallen metrostations werden gesloten en het mobiele internet werd grotendeels platgelegd. De jongerenbeweging protesteert tegen de omstreden kieslijstherzieningen, waardoor miljoenen Indiërs mogelijk hun stemrecht kwijtraken.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Bevelanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door de afsluiting van de A2 is het extra druk op de N276 Maasbracht-Brunsum. Voor de aansluiting met de N294 is de vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij het ernstige ongeluk op de A2 bij Breukelen is de spookrijder om het leven gekomen. De automobilist reed in de verkeerde richting en botste ter hoogte van de afrit op twee auto's. Eén inzittende raakte gewond, de bestuurder van de andere auto bleef ongedeerd. De hulpverlener die vorige week met ebola naar Nederland werd overgebracht is volledig hersteld. De patiënt heeft het Leids Universitair Medisch Centrum verlaten nadat alle ebola-tests negatief bleken. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. En de Indiase autoriteiten hebben duizenden aanhangers van de zogeheten kakkerlakkenbeweging opgepakt nog voor hun grote protesten konden starten. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1

0: voor Noord- en Zuid-Beveland.
1: 105 SOBFM.
2: SOBFM. Streekomroep de Bevelanden. Nieuws en weer.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Streekomroep de Bevelanden. Treinreizigers van en naar Schiphol moeten rekening houden met flinke vertragingen en drukte. Door een stroomstoring bij Amsterdam vielen veel treinen uit, onder meer richting Utrecht, Dordrecht en Venlo. Die storing is inmiddels verholpen, maar de NS is de dienstregeling nog aan het opstarten. Ook op andere trajecten in het westen rijden minder of geen treinen door wisselstoringen en een spoorbrand bij Delfshaven. ProRail kan nog niet zeggen wanneer al het verkeer weer volledig volgens schema rijdt. De Palestijnse parlementsverkiezingen van komende maand gaan definitief niet door. President Abbas heeft ze officieel uitgesteld naar september volgend jaar, samen met de presidentsverkiezingen, vanwege de verslechterende omstandigheden in het gebied. Die stap zorgt voor felle reacties. Israël beschuldigt Abbas van liegen en bedriegen, terwijl Frankrijk juist aandringt op snelle verkiezingen. In de Palestijnse gebieden is er nu al 20 jaar geen parlementaire verkiezing meer gehouden. Voorzitter Costa van de Europese Raad wil een forse verhoging van het EU-budget, waar Nederland, Duitsland en nog vier andere netto-betalers fel op tegen zijn. Het EU-budget zou met 60% stijgen naar 2000 miljard euro in de periode 2028-2034. Costa bezocht gisteravond premier Jette om te lobbyen voor nieuwe Europese belastingen of hogere bijdragen van de lidstaten. Maar Nederland benadrukt dat het budget drastisch omlaag moet en er moet worden gekort op landbouwsubsidies en geld naar arme regio's. En de Indiase autoriteiten hebben duizenden aanhangers van de zogeheten kakkerlakkenbeweging opgepakt nog voor hun grote protesten konden starten. Het centrale plein in New Delhi is geblokkeerd door de politie. Leiders van de beweging werden direct in het vliegtuig gearresteerd. Tientallen metrostations werden gesloten en het mobiele internet werd grotendeels platgelegd. De jongerenbeweging protesteert tegen de omstreden kieslijstherzieningen, waardoor miljoenen Indiërs mogelijk hun stemrecht kwijtraken.
2: SOBFM, weerbericht.
3: Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Bevelanden.
2: SOBFM, verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Treinreizigers van en naar Schiphol moeten rekening houden met flinke vertragingen en drukte. Door een stroomstoring bij Amsterdam vielen veel treinen uit en die storing is inmiddels verholpen, maar de NS is de dienstregeling nog aan het opstarten. De Palestijnse parlementsverkiezingen van komende maand gaan definitief niet door. President Abbas heeft ze officieel uitgesteld naar september volgend jaar, samen met de presidentsverkiezingen, vanwege de verslechterende omstandigheden in het gebied. Voorzitter Costa van de Europese Raad wil een forse verhoging van het EU-budget, waar Nederland, Duitsland en nog vier andere netto-betalers fel op tegen zijn. En de Indiase autoriteiten hebben duizenden aanhangers van de zogeheten kakkerlakkenbeweging opgepakt, nog voor hun grote protesten konden starten. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A58 Eindhoven-Tilburg staat bij Oorschot een file van 3 kilometer. De vertraging is daar 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met

0: SOBFM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In Polen zijn vanmiddag 3 gewonden gevallen bij een nieuwe aanval op een onderwijsinstelling in Warschau. Een 21-jarige studente verwondde 3 mensen met een gevaarlijk voorwerp voordat ze overmeesterd kon worden. Het is al het 3e geweldsincident op een Poolse school in een week tijd. De autoriteiten vrezen voor nabootsingsgedrag en hebben op tienduizenden scholen tassencontroles ingevoerd en wapens in beslag genomen. Er zijn ook al 70 mensen opgepakt. Tientallen scholen hebben de lessen geschrapt. Het Zwitserse bergdorp Kandersteg wordt bedreigd door een instabiele rotsformatie van miljoenen kubieke meters stenen en ijs. Door de opwarming van de aarde ontdooit de permafrost, waardoor delen van de berg kunnen instorten. Maar toch blijven de bewoners rustig omdat de berg nauwlettend wordt gemonitord. Geologen verwachten een eventuele instorting ruim van tevoren te zien aankomen, waardoor er genoeg tijd is om het Zwitserse bergdorp Kandersteg met 1300 inwoners te evacueren. De Palestijnse parlementsverkiezingen van komende maand gaan definitief niet door. President Abbas heeft ze officieel uitgesteld naar september volgend jaar samen met de presidentsverkiezingen vanwege de verslechterende omstandigheden in het gebied. Die stap zorgt voor felle reacties. Israël beschuldigt Abbas van liegen en bedriegen, terwijl Frankrijk juist aandringt op snelle verkiezingen. In de Palestijnse gebieden is er nu al 20 jaar geen parlementaire verkiezing meer gehouden. En bij een zeer grote brand in een kippenschuur in Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanmiddag 18.000 kippen omgekomen. Het vuur brak rond 3 uur uit in een biologische pluimveestal en veroorzaakte dikke, zwarte rookwolken. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Rond 4:30 was de brandmeester, maar de brandweer is nog bezig met nablussen. Bij de brand raakte niemand gewond. Over de oorzaak van de kippenschuurbrand in het Zeeuwse Biervliet is nog niets bekend.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en de afrit Dordrecht Centrum is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

Ik heb hem al regelmatig gedraaid in de afgelopen periode. Tenminste, hier gewoon thuis dan. En wat het is, ik weet het niet. Maar ik word hier gewoon super blij van. En hier bij SOBFM kan dit soort muziek ook gewoon. Stray Cats en Runaway Boys. Goedenavond.

Zo, het is weer zaterdagavond, even over zes. Welkom bij een nieuwe Liefde en Kis Los. En misschien heb je het vorige week wel meegekregen. Dit is de laatste maand dat dit programma hier bij SOB FM te horen is. En dat heeft niets te maken met ruzie of gedoe, wat nog wel eens een beetje werd geroepen zo links en rechts. Maar dat is helemaal niet aan de orde, laat ik dat even heel duidelijk zeggen. Maar tot die tijd gaan we nog wel even vlammen met elkaar, stel ik voor. Dus ook vandaag heb ik weer heel veel goede muziek voor je meegenomen. Zometeen onder andere de Bee Gees, You Win Again. Maar eerst nog ELO en Don't Bring Me Down.

SOBFM met de Bee Gees. You Win Again hoor je in deze Liefdink is los op zaterdagavond. Ik kreeg laatst een berichtje van iemand die zegt, joh, ik mis er eigenlijk wel een klein beetje die romantiek in dit programma. Het is altijd maar tempo, tempo, tempo. Ja, dat klopt wel. Ik vind het over het algemeen wel een beetje te zoetsappig allemaal. Dat mag je best wel van me weten. Maar ja, oké. Okay. Ik wil best wel eens een uitzondering maken hoor. Sterker nog, dat ga ik nu gewoon doen. Jeffrey Osborne heb ik voor je. Het is een plaat die ik ooit eens een keer heb ontdekt toen ik een uitzending in mijn archief aan het terugluisteren was. Ja, dan kom je vaak hele verrassende dingen tegen. En dit was er eentje van uit 1990. Jeffrey Osborne dus. The morning after I made love to you.

Toto bij SOB FM. Rosanna hoor je op deze zaterdagavond. Je luistert nog steeds naar Liefdink is Los. Een programma waar je natuurlijk over het algemeen hele goede muziek hoort. Dat hoor je trouwens ook gewoon als je naar de rest van de programma's hier bij SOB FM luistert. Hè. Laat het even heel duidelijk zijn. Ik ben zeker niet de enige. Maar goed, op zaterdagavond tussen 6 en 7.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Polen zijn vanmiddag 3 gewonden gevallen bij een nieuwe aanval op een onderwijsinstelling in Warschau. Een 21-jarige studente verwondde 3 mensen met een gevaarlijk voorwerp voordat ze overmeesterd kon worden. Het Zwitserse bergdorp Kandersteg wordt bedreigd door een instabiele rotsformatie van miljoenen kubieke meters stenen en ijs. De Palestijnse parlementsverkiezingen van komende maand gaan definitief niet door. President Abbas heeft ze officieel uitgesteld naar september volgend jaar, samen met de presidentsverkiezingen, vanwege de verslechterende omstandigheden in het gebied. En bij een zeer grote brand in een kippenschuur in Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanmiddag 18.000 kippen omgekomen. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en de afrit Dordrecht Centrum is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 105.

Yes, en nou is hij echt afgelopen. Vanessa Williams bij SOBFM. Colors of the Wind uit 1995. Was een cover van de soundtrack uit de film Pocahontas trouwens. Ik moet zeggen, ik vind deze beter dan het origineel. Lieve mensen, het is zaterdag, dus voetjes van de vloer zou ik zo zeggen. Doen we met zeker niet de minste. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

SOB FM raakt je met The Beach Boys. God Only Knows hoor je op zaterdagavond in Liefdink is Los. En straks gaan we opnieuw terug naar de jaren 70. Ik vind het een heel fijn decennium, hoewel ik eigenlijk meer op heb met de jaren 80. Maar goed, voor de afwisseling is muziek uit de jaren 70 ook zeker niet verkeerd hoor. Laat daar geen misverstand over bestaan. Maar eerst gaan we toch nog even weer een keer naar de jaren... Ik ben naar weekend toe. De jaren 80, dat wilde ik zeggen. The Alan Parsons Project. Old and Wise. Nou, ik ben 28, dus ik heb nog wel het een en ander te doen volgens mij.

Helaas veel te veel ondergeschoven, maar ja, hier bij SOBFM komt hij wel weer een keer boven water, hoor. David Bowie en Ziggy Stardust, hoor je. Het loopt aardig richting 7 uur, dus zometeen Ron en Jesse met The X Vibe. En daarna gaan we natuurlijk ook nog gewoon verder. Maar ik hou ermee op voor vandaag. Ik ben er volgende week weer om 1:06. Voor nu heb ik nog John Waite en Missing You voor je. Goed weekend en heel graag tot volgende week. Hoi!

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. De Amerikaanse Krista Pike, die eind vorige maand haar eigen executie overleefde, is ontslagen uit het ziekenhuis. Na twee mislukte dodelijke injecties heeft de ter dood veroordeelde vrouw medische zorg gekregen voor onder meer brandwonden en een longontsteking. Ze is inmiddels verward en boos over het voorval, teruggebracht naar haar cel. Woensdag werd voor het eerst na Pikes mislukte executie in Texas weer iemand geëxecuteerd met dezelfde dodelijke injectie pentobarbital. Het hele bestuur van NSC is vandaag opgestapt na een chaotische ledenvergadering. De sfeer sloeg om toen het bestuur weigerde om kritische moties in stemming te brengen, waaronder een motie van wantrouwen. De ophef ontstond nadat het bestuur partijloos Kamerlid Mona Keizer had uitgenodigd als spreker, wat leidde tot het vertrek van hun enige Europarlementariër. Na een felle discussie over procedures noemde het voltallige NSC-bestuur de situatie onwerkbaar en trad het af. In Polen zijn vanmiddag 3 gewonden gevallen bij een nieuwe aanval op een onderwijsinstelling in Warschau. Een 21-jarige studente verwondde 3 mensen met een gevaarlijk voorwerp voordat ze overmeesterd kon worden. Het is al het 3e geweldsincident op een Poolse school in een week tijd. De autoriteiten vrezen voor nabootsingsgedrag en hebben op tienduizenden scholen tassencontroles ingevoerd en wapens in beslag genomen. Er zijn ook al 70 mensen opgepakt. Tientallen scholen hebben de lessen geschrapt. En in een Britse dierentuin is een man zwaar gewond geraakt nadat hij zelf in een tijgerverblijf was geklommen. Het incident gebeurde in het Yorkshire Wildlife Park, waar de man meerdere keren werd gebeten en gekrapt door een tijger. Omstanders hoorden schoten voordat het park werd ontruimd en de man door hulpdiensten uit het verblijf werd gehaald. De dierentuin blijft het hele weekend dicht, terwijl er uitgebreid wordt onderzocht wat er precies is gebeurd met de tijger en zijn slachtoffer.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: 105 SOB.

dit is The X-Vibe. Mijn naam is Jesse, Templeton, Elderbrook en cola. Jaarlijks wordt er wereldwijd 100 miljard liter cola gedronken. Ja, dat is veel. Niet zo heel gek dat er dus een house track over gemaakt is. In de VS tussen de 20 en 22 miljard liter per jaar. Europa 19 en 21 miljard liter. De gemiddelde Nederlander die drinkt 38 liter per jaar. Dat is veel, hè? Het is de favoriete frisdrank

officieel gestopt. Want dat is ook alweer een tijdje geleden. En in totaal hebben ze zo'n 17 grote internationale muziekprijzen gewonnen. Brit Awards, Billboard Music Awards, und so weiter, Grammy Awards. En in totaal wordt hun vermogen geschat op 140 miljoen. En terecht, want daar hebben ze voor gewerkt. Hard gewerkt zelfs. Daft Punk is dit. In The X-Vibe.

0: SOBFM. Streekomroep de Bevelanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Streekomroep de Bevelanden. In de Verenigde Staten zijn twee mensen om het leven gekomen door orkaan Isaias. Die orkaan kwam afgelopen nacht aan land, waarna zo'n 800.000 inwoners zonder stroom kwamen te zitten. De slachtoffers vielen in Alabama en Florida door omgewaaide bomen. Inmiddels is Isaias in kracht afgezwakt, maar de storm zorgt landinwaarts nog altijd voor felle windvlagen en zware regen. De autoriteiten waarschuwen voor mogelijke overstromingen. De vredesgesprekken over de oorlog in Oekraïne zijn in het Amerikaanse Miami op een mislukking uitgelopen. De Oekraïnse delegatie werd tijdens het overleg overvallen door het nieuws dat president Trump een deal heeft gesloten om weer veel Russische diesel te importeren. Washington dreigde ook de uitwisseling van inlichtingen te stoppen als Oekraïne doorgaat met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. President Zelensky heeft woedend gereageerd en noemt de Amerikaanse stap oneerlijk. De Amerikaanse Krista Pike, die eind vorige maand haar eigen executie overleefde, is ontslagen uit het ziekenhuis. Na twee mislukte dodelijke injecties heeft de ter dood veroordeelde vrouw medische zorg gekregen voor onder meer brandwonden en een longontsteking. Ze is inmiddels verward en boos over het voorval teruggebracht naar haar cel. Woensdag werd voor het eerst na Pikes mislukte executie in Texas weer iemand geëxecuteerd met dezelfde dodelijke injectie pentobarbital. En de Nederlandse oud-katholieke kerk heeft voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke bisschop gewijd. Erna Pijnenburg werd vanmiddag in de Sint-Bavo-kerk in Haarlem tot bisschop gezalfd. De kerk die in de 18e eeuw afsplitste van de Rooms-katholieke kerk stelde de ambten al eerder open voor vrouwen. Pijnenburg noemt haar benoeming een historisch en hoopvol moment en morgen neemt de kersverse bisschop voor het eerst plaats op haar zetel.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Bevelanden.
0: 105 SOBFM.

0: SOBFM, streekomroep de Bevelanden, nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep de Bevelanden. Nederlandse gemeenten luiden de noodklok omdat ze van het Rijk te weinig geld krijgen om zich voor te bereiden op cyberaanvallen en natuurrampen. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn er niet tientallen, maar honderden miljoenen euro's nodig om inwoners en infrastructuur goed te beschermen. Maar volgens justitieminister Van Weel zijn niet alle wensen te financieren. Soms nemen burgers het heft in eigen hand, zoals in Austerlitz, waar inwoners zelf evacuatieoefeningen opzetten. Bij een nieuwe raketaanval van de jemenitische Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyad zijn tientallen gewonden gevallen. Een deel van het plafond van een vertrekhal stortte in, terwijl het waarschuwingssysteem van de luchthaven vooraf niet afging. Het is al de derde aanval in een week tijd, waarna talloze vluchten zijn geannuleerd en westerse ambassades oproepen om de luchthaven van de Saoedische hoofdstad te mijden. De VS overwegen deel te gaan nemen aan aanvallen tegen de Houthis. In de Verenigde Staten zijn twee mensen om het leven gekomen door orkaan Isaias. Die orkaan kwam afgelopen nacht aan land, waarna zo'n 800.000 inwoners zonder stroom kwamen te zitten. De slachtoffers vielen in Alabama en Florida door omgewaaide bomen. Inmiddels is Isaias in kracht afgezwakt, maar de storm zorgt landinwaarts nog altijd voor felle windvlagen en zware regen. De autoriteiten waarschuwen voor mogelijke overstromingen. En de man die vandaag in een Britse dierentuin een tijgerverblijf ingeklommen was, is aan zijn verwondingen overleden. Het incident gebeurde aan het begin van de middag in het Yorkshire Wildlife Park. Ondanks de snelle komst van hulpdiensten kon het slachtoffer niet meer worden gered en overleed hij ter plaatse. Het park werd kort na de tijgeraanval ontruimd en is ook morgen dicht. De politie roept het publiek op om beelden van de bijtende en krabbende tijger die rondgaan op sociale media niet meer te delen.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.
0: 105 SOBFM.

0: SOBFM. Streekomroep de Bevelanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Streekomroep de Bevelanden. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw hard uitgehaald naar de Oekraïnse president Zelensky. Hij zei dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die wel een deal kan sluiten om de oorlog met Rusland te stoppen. Zijn aanval volgt direct nadat Oekraïne een belangrijke Russische exporthaven heeft bestookt, ondanks een nieuwe oliedeal tussen de VS en Rusland. Trump eist dat Oekraïne stopt met zulke aanvallen, maar Zelensky doet dat alleen als Rusland ophoudt met alle luchtaanvallen op zijn land. Nederlandse gemeenten luiden de noodklok omdat ze van het Rijk te weinig geld krijgen om zich voor te bereiden op cyberaanvallen en natuurrampen. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn er niet tientallen, maar honderden miljoenen euro's nodig om inwoners en infrastructuur goed te beschermen. Maar volgens justitieminister Van Weel zijn niet alle wensen te financieren. Soms nemen burgers het heft in eigen hand, zoals in Austerlitz, waar inwoners zelf evacuatieoefeningen opzetten. Bij een nieuwe raketaanval van de jemenitische Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyad zijn tientallen gewonden gevallen. Een deel van het plafond van een vertrekhal stortte in, terwijl het waarschuwingssysteem van de luchthaven vooraf niet afging. Het is al de derde aanval in een week tijd, waarna talloze vluchten zijn geannuleerd en westerse ambassades oproepen om de luchthaven van de Saoedische hoofdstad te mijden. De VS overwegen deel te gaan nemen aan aanvallen tegen de Houthis. En bij Amerikaanse operaties tegen Iran in het Midden-Oosten zijn tot nu toe 21 Amerikaanse militairen omgekomen. Dat meldt het Pentagon dat het officiële dodental naar boven heeft bijgesteld. Ook raakten al 865 militairen gewond. Volgens de Washington Post lag het werkelijke aantal slachtoffers al langer hoger, hoewel de Amerikaanse defensieminister Hegseth dat eerder nog een leugen noemde. Het Pentagon benadrukt nu dat het streeft naar een transparante en nauwkeurige registratie.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Bevelanden.
0: 105 SOBFM.

0: SOBFM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw hard uitgehaald naar de Oekraïnse president Zelensky. Hij zei dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die wel een deal kan sluiten om de oorlog met Rusland te stoppen. Zijn aanval volgt direct nadat Oekraïne een belangrijke Russische exporthaven heeft bestookt, ondanks een nieuwe oliedeal tussen de VS en Rusland. Trump eist dat Oekraïne stopt met zulke aanvallen, maar Zelensky doet dat alleen als Rusland ophoudt met alle luchtaanvallen op zijn land. En bij Amerikaanse operaties tegen Iran in het Midden-Oosten zijn tot nu toe 21 Amerikaanse militairen omgekomen. Dat meldt het Pentagon dat het officiële dodental naar boven heeft bijgesteld. Ook raakten al 865 militairen gewond. Volgens de Washington Post lag het werkelijke aantal slachtoffers al langer hoger, hoewel de Amerikaanse defensieminister Hegseth dat eerder nog een leugen noemde. Het Pentagon benadrukt nu dat het streeft naar een transparante en nauwkeurige registratie.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: 105 SOBFM.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: 105 SOBFM.

Herfst. Blaadjes die vallen, dagen die korter worden en SOBFM. Streekomroep De Beverlanden.

0: SOBFM. Streekomroep de Bevelanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Streekomroep de Bevelanden. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Bevelanden.
0: 105 SOBFM.

0: SOBFM, streekomroep de Bevelanden, nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep de Bevelanden. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen.
0: SOBFM weerbericht.
1: Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.
0: 105 SOBFM.